0: En as wat als alleen enkel drink. En ons binnen muziek.
1: Yeah, come on. Yeah, come on.
2: Party FM. Live, live, live or die.